0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Hey.

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Trots op Texel.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Non-stop. Ik heb je dan ook anders gekend en zo.
0: Non-stop. Muziek. Dit is Radio Texel.

0: How do I get to sleep?
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

go. It ain't no country club either.

0: is Radio Texel.
1: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.
2: Just put your paws up.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

Jensen.

0: Dit is Radio Texel.
1: Chocoladeverjaardag staat met kaarsjes op een hotelkamer. We kunnen niet thuiskomen bij elkaar, maar we zijn wel samen. Cadeaus worden vooruitgeschoven, eerst maar eens zien of we het halen. Belofte maakt schuld en daarin ligt de kiem van het falen. Van moeders krijg ik een vermaning, zoon, je lijkt op je vader. Zij het met iets meer inlevingsvermogen. Verwar geven om niet met liefde. Je hebt geen huis, geld of perspectief. Wat heb je eigenlijk een volwassen vrouw te bieden? Ik zeg mama, mama, mama. Mijn lieve mama, ik beken. Ik wil het zo graag anders doen. En al heb ik wat handicaps als I am Sam. De liefde in mij is zo goed als ik ben. Dit is mijn allerlaatste liefdesliedje.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Allemaal een hele goede morgen op zaterdag 18 juli 2026. En we gaan van start met paal 13 hits en classics. Op deze zaterdagmorgen. 6 minuten over de klok van 9 geworden. Ja, en vandaag even zonder Mark. Je zal het even doen met Jan van Iersel tot aan de klok van 12 uur. En daar gaan wij een gezellige show van maken. Ja. Ja, en het is een beetje bewolkt. Geen zonnetje erbij, helaas. En dit weekend, het speed weekend van de autocross hier op het eiland Texel. Het grote gebeuren in de eiland op de Heilige Klei. Ja, ook vandaag. Nou, wij gaan een show doen. En wat hebben we erin staan op deze morgen? We beginnen met de koffieplaat. Daarna we gaan nog eens het pakhuis in. Tweede deel gaan we rondje meter in Holland doen. We gaan nog Sibor rocken. We gaan de live track nog doen. En de rest heerlijke hits en classics. We gaan gelijk maar lekker beginnen. En we beginnen met deze man. Onze held van de show. Brian Adams en de Heat of the Night. Ik zou zeggen nog een hele goede morgen.

0: Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen, eindelijk.
0: Weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM. Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.

die gasten, lekkere muziek gemaakt. The Tramps. Sing Wind, The Strings of My Heart. Ja, als je pas bent ingeschakeld, zal ik zeggen van harte welkom. En blijf er gezellig bij. En ja, als je net ontwaakt bent, gaan wij heerlijke muziek draaien voor jullie. En dit is Bluff en Zaterdag.

De prachtige stem van Adele. En Hello. Luister naar Radio Texel, hier op het eilandje Texel. En als je, ja, misschien ben je wel hier op vakantie, dat je in je tentje legt en je hebt Radio Texel opstaan. Nou, dit is paal 13, Hits and Classics, en dan gaan we doen tot aan de klok van 12 uur. En we hebben ook nieuwe muziek meegenomen. Ja, en alle festivals ben ook een beetje gaande. Zwarte Cross en ik zag ook al Tomorrowland in België. Nou, we gaan deze even doen. Ik denk dat die op Tomorrowland staat. Marshmallow, en hij heeft de nieuwe, Okay, they're drink. Hij is lekker.

Als ik een klein beetje goed heb, is dit de ethisch. Susanne Vega en Luca. En we kijken even naar de klok. Het is zo 2 minuten over de klok van 9:30 geworden. Dus het is tijd voor dit, hè? Ja. Een bakje koffieplaat. Ik heb de jingle er niet ingeladen. Nou, dat is ook wat. Dan gaan we gewoon even draaien. Ja, de koffieplaat van deze week. En denkt iedereen, wat is dat? En Tedje heerlijk zegt van, ik ga een lekker bakje koffie. Lekkere koekje erbij. En dan gaan we heerlijke muziek draaien erbij. En dan heb ik deze gevonden. Neil Young en The Heart of Gold. En doen we eerst even met onze eigen Tante Rita.

De lekkere klanken van, ja, Killing Joke. Grote hit geweest in de 80's. En ja, één dag vlieg je, hè? Ja. Love Like Blood. En je moest hem aan, ja, einde lange uitvoering draaien. En dat deden we ook. Misschien ben je net ingeschakeld. En dan luister je naar Paal 13 Hits & Classics. Hier op Radio Texel. De Waddenomroep. Hier op het eilandje Texel, ja. Wat ik al zei. En dan kijk ik even nog even naar de masttemperatuur. 17 graden. En ja, dan kijk ik even nog verder. Oplopend naar 19 graden. Ja, je moet het er maar mee doen, ja. En gaan wij even wat anders draaien. We gaan even de andere kant op. En we gaan even de nieuwe van Dora draaien. En op de vijfde rij.

Even terug naar de 90s. Deden we samen met Snap. En die had wel een batterij en hits in de jaren 90. En deze was er ook eentje van. Exterminate. Ja. En zo vliegen we dan weer opeens naar de jaren 80. En heb ik deze band even gevonden. Lekker om weer eens even terug te horen. Steve Miller Band. En Abracadabra. Dus pas binnen ingeschakeld zou ik zeggen nog een hele goede morgen.

Ja, hij blijft nog steeds lekker. De nieuwe van Ilse de Lange en Something Good. We kijken even naar de klok. Ja, we kunnen eigenlijk niks meer draaien. Dus we gaan even racen. Racen naar de klok van 10 uur. En daarna zijn we gewoon weer gezellig een uurtje voor jullie terug. Of wel, 2 uurtjes, ja. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. En wat gaan we doen in de 2e uur? We gaan nog even een rondje meten in Holland doen. Ik denk dat ik nog even het pakhuis in ga kijken wat er nog ligt. En ja, misschien nog die disco knijter. En de rest heerlijke hits en classics. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Tot straks.

0: discerning that the razor's in my hand. I'm attacking the illusion that the stopping does him mad.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Ja, even de nieuwe zomerse klanken van Alezo samen met One Republic. Ja, In Your Eyes. Lekker hoor. 7 minuten op de klok van 10 geworden op zaterdag 18 juli 2026. En je luistert naar de zaterdagmorgenshow hier op Radio Texel met Jan van Iersel achter te schuiven. En dat gaan we doen tot aan de klok van 12 met hits en classics. En wat staat er dit uurtje in? Ik ga sowieso nog even kijken wat er in het pakhuis zit. En zo rond de klok van 10:30, dan gaan we even een rondje meten in Holland doen. En de rest, wat ik al zei, hits en classics. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Gaan we van start met deze. Eind jaren 70, grote hit opeens. Deze mannen waren er opeens, die grote mannen die gesminkt waren en vette gitaren. Kiss.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
2: Paal 13.
0: Hits en classics.

gezellige muziek gemaakt, deze man. Nico Haak. Uw laatste jas, meneer. Straks gaan we nog even een rondje mee in Holland doen, zo rond de klok van 10:30. Dan gaan we even kijken wat daar weer in staat. We gaan even dit doen. We gaan even wandelen op de maan. Of we wel een wandeling maken met de police. En dat doen we, net als ik al zei, op de maan.

gezellige zaterdagmorgen hier op Radio Texel. Luister naar Paal 13 Hits and Classics. We draaiden even deze zomerclassic uit volgens mij de jaren 90. De Outcast en hey ja. Straks gaan we nog even een rondje meten in Holland doen. Zo rond de klok van 10:30. En gaan we even deze classic er even doen. Bratsky Beat en Why.

0: blijft toch een leuke band. The Offspring. En we don't you get a job. Ja, en we kijken even naar de klok. En het is zo precies 10:30 geworden. Dus het is tijd voor geworden voor dit, hè.
1: Made in Holland. Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje Made in Holland gaan we doen. En ja, dat betekent dat dat is gewoon alles wat hier in Holland gemaakt is. Dat kan ook Engelstalig wezen en maar ook Hollands. Dat gaan we even draaien, rondje Made in Holland. Ja, in drie nummers achter elkaar. En we beginnen met Niels Geusbroek en The Year of Summer. En doen we een akoestische versie. Daarna doen we even Jannes, de kroegenmedley. Want ja, die man die stond gisteravond op de Zwarte Cross. Heel groot. Ja, super. En daarna doen we nog, ja, hij was volgens mij van de week zoveel jaar overleden. Herman Brood. En The Wild Romance en Saturday Night. En we beginnen met deze, Niels Hoogbroek. En normaal was het een grote dance hit, maar we doen de akoestische versie. The Year of Summer.

0: Als je het goed hebt, was het van de week zijn sterfdag. Herman Brood in zijn Wild Romance. Saturday night. Hij mag niet vergeten worden, deze man. Rondje bij in Holland. En daarvoor horen we nog even Janis met het kroegen medley. En die stond gisteren even op de Zwarte Cross. Heel groot op het hoofdpodium. Ja, terecht. En daarvoor horen we even Niels Guisbroek en The Year of Summer. En het was even een rondje mee in Holland. We gaan even de Dance Classic doen.
1: Hier spreekt de programmaraad. Vergeten jullie niet ABBA te draaien?
0: Nou, dan doen we straks even de Dance Classic.
1: Per direct ontslag.
0: Nou, dan moeten we toch maar even ABBA draaien. Bij deze.

0: Dance Classic van deze week. Ja, was even de Cap Band. Oeps, zij je head. Ja. Weet je, zo'n dance classic uit de jaren 80, dat er nog de disco bollen op de dansvloer stonden. Ja. We gaan even de andere kant op. We gaan pakken de gitaren er weer eens even lekker bij. En dat doen we even met deze band. Ze zijn een wereldtour doen. En volgens mij toeren ze, komen ze nog naar Duitsland. Volgens mij AC/DC. En ja, de Black in Black.
1: Hey, jongens. Eindelijk weer eens gitaren op de radio.

Texel en verzoeken automobilisten zich naar hun voertuig te begeven. Passagiers voor lijnbus en taxi verzoeken wij het schip via de rechteruitgang te verlaten. Wij wensen u een goed verblijf op het eiland. En de Texelaars, welkom thuis!

muziek van Tiësto, lekker gouden ouwe van hem. The Fly 643. Prachtige plaat geweest, ja. Ofwel nog steeds. Zo gaan we even racen naar de klok van 11 uur naar het laatste deel van paal 13. En wat hebben we er nog in staan in het laatste deel? We gaan nog Sibel rocken. Gaan nog even het pakhuis in en de live track nog. Hè? En de rest gewoon heerlijke hits en classics. Dus ik zou zeggen, blijf er nog gezellig bij. Tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

6 minuten over de klok van 11 geworden op zaterdag 18 juli 2026. En het trapt af met de opteams. En ja, die mannen zijn weer bij elkaar. Ze hebben van de week heel groot opgetreden op het Malieveld in Den Haag. En daar hebben ze wel een feestje gehouden, wat ik zag. Feestje op mijn graf. En dat is de nieuwe single van ze. Ja, super. Wat gaan we doen in dit uurtje? We gaan sowieso het Sibel rocken. We gaan nog even de live track doen. En ik ga nog even het pakhuis even kijken. Als daar nog wat ligt verstopt. Dan gaan we het laatste uurtje in. Blijf er gezellig bij, zou ik zeggen. Dan gaan we even Nena doen, samen met Kim Wilde. Ik zou zeggen, goedemorgen.

De gezellige zomerklanken van de Les Humphrey Singers. Beetje jaren 70, hè? En nog steeds een heerlijke meezinger. Mexico!

Ja, wat ik al zei, ik ben even het pakhuis ingaan van paal 13. Oh ja, ik moet die deur even dicht doen, want anders trekt het hier een beetje. En dan was ik wat aan het strunen. En ja, daar kwam ik deze een hit uit 1978 tegen. En het kwam gewoon uit Nederland. En hij ligt helemaal verstoft in een hoek. Die. En I put a spell on you. Gaan we even draaien. En ik blaas het stof er even af. Uit het pakhuis van paal 13.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

Synth Splits, ja, zo heet de band. Met de cover van Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. En ik denk als deze gasten ergens in een grote feesttent staan, dat het wel een feestje is, denk ik, ja. En zo gaan we even doorstomen op deze zaterdagmorgen. The Golden Earring en Devil Make Me Do It.

Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maarten van Iersel. Paal 13. Hits en classics.

0: Pet Shop Boys. Heel wat hits. Want dan kijk je even in de lijst van deze mannen. Ja, dan is het toch een aardig lijstje hoor, wat aan hits is. Ik denk, kunnen we deze wel eens even pakken. Hard. We kijken even naar de klok. Het is al 1 minuut. Oh, het is, hij springt erop. Het is precies 11:30. Dus het is... gewoon tijd geworden voor dit,
1: hoor. Tijd voor Siebel Rock op Radio Texel.
0: Ja, Siebel Rock, wat hebben we er dit weekend in staan? Nou ja, er is van weekend Speed Weekend hier op het eiland Texel. In de polder, zeg maar. En in eiland. En daar hebben we 2 dagen autocross en stokkars, 4-cilinders, 2 F2 geloof ik en Rodeo en de klasse voor de beginners, zeg maar. Ja, dat gaat van het weekend even daar allemaal gebeuren. Dus als je zin hebt in autocross, dan zou je daar nou af moeten reizen deze 2 dagen. En als het goed is, begint het om 12 uur vanmiddag al. Dus, maar dan heb ik deze gevonden. Ik vind hem wel een beetje toepasselijk. Het is ook een beetje zwarte crossmuziek. Normaal. En ja, gast erbij.

Snow Patrol in de live uitvoering. En volgens mij een maand geleden stonden ze nog in het Stadspark in Groningen. Heel groot, deze mannen. Terecht. En dan voelden we nog even normaal met gast erbij. En dat is vanwege het speedweekend hier op het eiland Texel. Wat om 12 uur begint op eiland, zeg maar, vlakbij het vliegveld. En 2 dagen lang autocross, ja. We gaan ook een Eurodance plaat doen, want die vergeten we helemaal. Nou, dan hebben we deze gevonden, Scooter. En hij komt volgens mij over een maand of 2 naar Nederland toe voor een concert in de Ziggo Dome. En we gaan deze even doen van hem. Die lekkere gouden ouwe, Friends.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tesla.
2: Je radio bruist. Van de lekkere muziek. Op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits FM.

Alfred of the Dark. Chef Special. Ooit een keer hier opgetreden op Texel. Ja, ik kan je niet voorstellen. Maar dat was de begintijd van deze mannen. Daar stonden ze nog, ja, tegenwoordig heet het Sompop. Maar toen heette het nog Sommeltjespop. En daar stonden de mannen toen. En daarna zijn ze gewoon heel groot doorgebroken, ja. Ja, straks gaan we nog even U2 doen, want dat vind ik wel grappig. Want ik zat net even te kijken. Tomorrowland en Marty Gerrans, onze grote DJ uit Holland, die staat weer met U2. Ik ga vanmiddag wel eens even kijken hoe dat geklonken heeft met die Edge. En volgens mij is dat een nieuwe single, maar bij deze. We gaan eerst even deze doen. Een beetje piratenmuziek, een beetje gezelligheid. De Irving Stars en onze poes en buurman Kater.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

Muziek gemaakt in de jaren 80 deze band. U2 en ja, Pride in the Name of Love. Wat ik net al zei, de mannen stonden volgens mij, wat ik zag, sowieso die Edge, die stond bij Martin Garrix op Tomorrowland. En volgens mij hebben dat wel een beetje te maken met het nieuwe album van U2. Ik denk dat daar wel een plaat is opgenomen met Martin Garrix. Ik denk het wel. Even kijken, we gaan nog een fijn plaatje doen. En ja, dan moet ik toch een klein beetje het stof vanaf blazen. Hij is een beetje de vergeethoek in beland hier zo. En dat is Chappell Wayan en The Giver. En we blazen een heel klein beetje het stof er vanaf.

klein beetje het stof vanaf moesten blazen. Hij is een klein beetje de vergeethoek in beland, deze plaat. En hij is zo lekker. Chappell Rayen en The Giver. Straks naar paal 13 hebben we nog meer country, hoor. Dus als je daarvan houdt, dan moet je maar even aan laten staan hier op Radio Texel. En ja, we kijken naar de klok. En we starten hem erin. De eindtune van paal 13. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Van weekend nog speedweekend, wat ik zei. Ik ga 2 dagen heen naar Eiland hier op het Texel. Waar 2 dagen autocross is. En de rest, nog Formule 1 natuurlijk. Niet te vergeten, als je daar ook van houdt. Dat is met Max Verstappen. Wat zal die doen daar op België? Geen idee. Altijd een verrassing natuurlijk. Ik zou zeggen van de rest een goed weekend en we spreken elkaar volgende week weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio Texel met paal 13 met hits en classics en dan hopelijk weer Mark erbij. Ik zou zeggen tot volgende week en een goed weekend. En ik zou zeggen...

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom.
1: Goedenavond.
0: De derde week alweer op rij dat we hier gewoon zitten.
1: Ja, het is begint een gewoonte te worden weer.
0: Met de leukste, de nieuwste, de oudste, de bekendste countryliedjes in Country Time. 2 uur lang met af en toe ook nog leuke weetjes.
1: Zeker, informatief programma.
0: Maar merendeel slap gauw door de zusters Veenstra.
1: Daar zijn we nog veel beter in.
0: En met Anneke. En we zijn afgetrapt met Riley Green. En vorige week hebben we daar al kennis mee gemaakt met deze nieuwste. Het is een ode aan Toby Keith, waarin de man hemzelf op het eind ook nog even meedoet. En we doen hem nog gewoon omdat hij zo leuk is en omdat hij in je hoofd blijft zitten.
1: Ja, het is een pakkend deuntje.
0: Ja, absoluut. En ook nog even om jullie erop te wijzen, want dat wist ik vorige week nog niet, maar er zit een ontzettend leuke videoclip bij. Heb jij hem al gezien?
1: Nee, heb ik nog niet gezien.
0: Hij wordt al genoemd als mededinger naar Video of the Year.
1: Oké.
0: Hij is hilarisch.
1: Ik ga
0: vooral
1: kijken.
0: Het eerste stukje. Dan vertelt hij tegen de bartender van, joh, kom nou op met dat bier, want ik heb ervoor betaald. En dan heeft hij dus tegen een hond.
1: Oh.
0: Maar het is dus een videoclip die doet zoals hij zich voelt. Zo wordt het uitgebeeld, maar ook hoe die dus echt is.
1: Okay.
0: Dronken.
1: Oh, nou, ik ben heel benieuwd.
0: Dus dan denkt hij dat hij heel goed danst. En dan zie je het plaatje hoe het echt is. En dan
1: niet valt
0: hij bijna om. Ja, ja. Hij is echt hilarisch. Ja, hij heeft echt wel acteurskills, onze Riley Green.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja, ga straks maar even kijken.
1: Ja, we gaan verder met nog iets van vroeger. Tenminste, vroeger. Ja, jaren 80, 90, wat was het? In ieder geval Kenny Chesney. Maar hij is druk bezig met een nieuwe muziek. Zijn 21ste studioalbum is in de maak. En die komt 25 september uit. Het album gaat Silver Sands Marina heten. En het belooft de ultieme Chesney vibes te hebben. Met positieve energie, good vibes. En verhalen over lange autoritten en mooie herinneringen. Zoals we gewend zijn van Kenny Chesney.
0: Ben benieuwd.
1: Dit is nog The Good Stuff.

0: The Good Stuff, Kenny Chesney.
1: Het eerste nummer eindigde met een stukje van Toby Keith.
0: Ja.
1: As Good As I Once Was. Dus om het geheugen even op te frissen, denk ik, zou het niet leuk zijn als we die er gewoon weer eens
0: inzetten. Het originele zelf.
1: Het origineel, gewoon omdat het kan. Toby Keith.

0: Bobby Keith. En 2 weken terug ongeveer zou hij jarig geweest zijn. Waren het niet dat hij...
1: Vorige week.
0: Ja. Ik dacht 2 weken terug. Ja. Waren het niet dat hij te vroeg is overleden.
1: Ja. Het nummer Does My Ring Hurt Your Finger van Charlie Pride was het tweede nummer dat hij uitbracht in 1967. En met dit nummer bewees hij dat hij geen eendagsvlieg was. Hij behaalde er namelijk een 4e plaats mee in de Billboard Hot Country Songs. Maar voordat Charlie doorbrak was hij een professioneel honkbalspeler aan. Ja. Ja. Maar zijn liefde voor muziek was sterker dan zijn honkbalcarrière, dus zo geschieden.
0: Ik vind het een leuke titel.
1: Ja. That's my ring. Hurt your finger.
0: Ja, ik vind het een mooie regel om iemand even op zijn plek te zetten.

0: in the Time met Charlie Pride.
1: Ja, en we blijven even back in the time, want we hebben in totaal 3 klassiekers op rij.
0: Ja.
1: Deze hebben we net gehad. We krijgen er nu een van mij. En daarna komt nog een klassiekertje.
0: Het is wel klassieker, maar weer toch weer iets nieuwer.
1: Ja, ja, iets nieuwer. Wat hoor ik?
2: Buiten.
1: Oh.
2: Buiten.
1: Een plaat die inmiddels al 2 weken op reis opgeschoven. 2 weken geleden toen haalde hij het niet. Vorige week had jij al een Glenn Campbell erin staan. Dus ja, 3 keer een scheepsrecht, zomaar denken. Het nummer is volgens mij origineel wel van hem. Ik dacht altijd dat het van Johnny Cash was. Maar die heeft hem wel ontzettend goed gecoverd. En er ook wel meer succes mee gehad. Maar het origineel schijnt van Glenn Campbell te zijn. Het was wel een gitaarvirtuoos.
0: Oh.
1: Ja. En het is ook een hele andere versie dan die je gewend bent van Johnny Cash. En ik moet zeggen, ik vind het wel een leuke versie.
0: Ik ga het horen. Ik weet het niet meer.
1: A Thing Called Love.

0: wat is het oordeel?
1: Nou, het is net of hij een jurkje doet.
0: Nee.
1: Ik vind hem, het is wel een leuke versie, maar het, je, omdat je de
0: andere ben je gewend.
1: Ja, ben je zo gewend. Dus hij gaat de ene gaat hij omhoog en naar beneden.
0: Hij gaat af en toe de andere kant op dan je gewend bent.
1: Ja, ja, hij doet een beetje een kabbelend beekje. Zeg maar, het kabbelt voort op een mooie zomerse dag.
0: Nou,
1: zo klinkt
0: wat
1: dit.
0: Poëtisch.
1: Nou, hè? Ja. De volgende artiest heeft meer dan 30 singles in de hitlijsten gehad, waarvan er 6 in de absolute topstatus bereikten. Enkele van zijn bekendste nummers, nummer 1 niet zelfs, Dreaming With My Eyes Open, This Woman and This Man, Rumor Has It, and If I Could Make a Living Out of Loving You. Gedurende zijn carrière bracht hij 11 studioalbums uit en de eerste 4 behaalden allemaal de platina-status in de Verenigde Staten. Dus dat betekent meer dan 1 miljoen verkocht. Een exemplaren per album. Dus dat zijn...
0: Dat is best veel.
1: Dat is best heel veel. En ja, dan heb ik het over Clay Walker. En we hebben de laatste van zijn nummer 1 hits, die ik net genoemd heb, erin gezet. If I Could Make a Living.

0: Skywalker. Ja, die klassieke nummertjes, die zijn hartstikke leuk, maar ze zijn kort.
1: Ja, klopt.
0: Dus
1: ja.
0: Je moet wel opletten, Simi.
1: Nou, dat deed ik ook, Annieke.
0: Ja, let op, hij is bijna af. Dus zet je koptelefoon op.
1: Ik was wel paraat, joh.
0: Ja, ik moest je wel waarschuwen. Ik heb je al een paar keer gewaarschuwd. Ik heb weer zo'n nummer gevonden met zo'n tongbrekertitel.
1: Ja.
0: Ik ga een poging doen.
1: Nou, dus.
0: Hypothetically.
1: Ja, klinkt aardig.
0: Was in de buurt, hè?
1: Ja, klinkt aardig.
0: Ik kwam het tegen op TikTok. Het is een gesprek tussen twee vriendinnen over de moord van de een van de twee op haar man. En waarop de ander dan een stel dat de oplossing heeft en aandraagt. Hij is hilarisch, dus je moet goed naar de tekst luisteren. En het komt van Willow Avalon.
1: Vind jij normaal helemaal niks?
0: Nee, maar deze is grappig. Deze is leuk. En Caitlin Butts. Een gesprek tussen twee dames.
2: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne. And she's married to a dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
3: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh, Lord.
3: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
3: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
3: And you're the first person I thought to call.

0: know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking.
1: Zomaar wat gratis tips om van je man af te komen.
2: Het is een beetje de Goodbye Earl van de Dixie Chicks 2.0.
1: Ja, we hebben hier dan wel geen gators, maar ik weet wel een plekje waar de varkens zijn.
2: Ja, ik ook.
1: Die kunnen dat ook heel goed een like wegwerken.
2: Zeker.
1: Heb ik gehoord.
2: Er zijn meerdere varkens.
1: Hypothetically speaking.
2: Als jullie van een groepje af willen, kan dat ook.
1: Ik vond hem grappig.
2: Jij is leuk. Tijd voor de countryklapper, de mensen.
1: Nou, zal ik jou eens vertellen. Nou. Ik zit nou weer in het loket op de haven. En daar staat volgens mij Radio 2 op. Want heb je daar de shuffle in? Is dat Radio 2?
2: Geen NPO idee. Radio 2? Ik luister niet naar Radio 2.
1: Nou ja, goed. De shuffle komt erin voor. Dus volgens mij is het Radio 2. En daar kwam je voorbij.
2: Nou, je hoort hem vaker op de radio, hoor. Ja, klopt. En ook bij ons voor de derde keer deze maand.
1: Absoluut.
2: Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: 20 seconds, Ruben Hillen.
1: Ik heb ooit eens van jou een cd gehad met allemaal liedjes van de Chicks.
0: Ja.
1: Toen nog de Dixie Chicks. Die had je zelf gebrand.
0: Ja.
1: Jij kon ze al langer, want je was naar een concert geweest. Volgens mij had Jacco zich toen opgeofferd toen
0: met
1: jou mee te gaan.
0: De allereerste Dixie Chicks concert in Duitsland.
1: In Duitsland, ja. En jouw cd was voor mij de eerste kennismaking met de Dixie Chicks of met de dames. En dit nummer was van die zelfgebrande cd een van mijn favorieten.
0: Snap ik.
1: Dus ik denk, laat ik hem erin zetten. Cowboy Take Me Away van de Chicks.

0: Cowboy Take Me Away, met op het eind een vrij lang instrumentaal stukje. Maar hier heb ik dan weer geen moeite mee.
1: Nee, op de een of andere manier is dit niet irritant.
0: Nee. Ik vind zo'n keiharde gitaarsolo. En dan denk je, nou schiet nou maar op. Ik heb het nou wel gehoord, maar dit is gewoon wel mooi.
1: Ja.
0: En dan is het niet erg als het een minuut duurt.
1: Nee. Er zijn gewoon duidelijk verschillen.
0: Absoluut.
1: Patsy Cline was een pionier die begin de jaren 60 de brug sloeg tussen traditionele country en popmuziek, ook wel bekend als de Nashville Sound. Leaving on Your Mind was de allerlaatste single die ze uitbracht voordat ze op 5 maart 1963 op 30-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Leaving.
0: Zoveel van die bekende artiesten. Die
1: ik heb het gevraagd aan ChatGPT. Welke artiesten, country artiesten, zijn er met een vliegtuigongeluk allemaal om het leven gekomen?
0: Ik denk wel een stuk of 12.
1: Nou, op zich kwam hij maar tot een stuk of 4 echt hele bekende.
0: Okay.
1: Dus dat viel me dan weer. Nou ja, tegen zo'n een beetje, klinkt ook raar.
0: Misschien dan niet alleen country artiesten. Misschien ook, want je hebt natuurlijk Buddy Holly.
1: Ja, ze zeggen, waren natuurlijk ook een paar rockers.
0: Dat zijn er al vier.
1: Ja.
0: Dus, en John Denver. Ja. Jim Reeves.
1: Dus ja, op zich, je komt wel aan twee handen inmiddels.
0: Dat
1: maar
0: denk ik
1: het
0: wel.
1: Was toch minder dan dat ik gedacht had.
0: Okay.
1: Leaving on Your Mind.

0: Women on Your Mind van Patsy Cline.
1: Hadden we net al drie klassiekers van mannelijke countryartiesten. Nu zomaar twee dames achter elkaar. Moeten ook kunnen. En al helemaal omdat bij ons de vrouwen altijd een beetje de
0: bekaaid
1: vanafkomen. Ja. We krijgen de vrouw met de vele malen bekroonde jankstem. En dan heb ik het over...
0: Sammy, why not?
1: Sammy, why not? I don't want to play house. Ze gaat bijna huilen.
0: Ja. Het is om te janken.
1: Het is om te janken. Today.

0: tranentrekker ja, is het zien.
1: Echt wel.
0: Je voelt de, je voelt
1: de emotie.
0: Ja, ik moest bijna huilen.
1: Zakdoekjes lagen al klaar.
0: Bijna.
1: Afgelopen zaterdag was het al zover.
0: Ja.
1: We zijn afgereisd naar de Johan Cruijff Arena.
0: Ja.
1: Voor een bomvol avond met muziek en gezelligheid. En dat...
0: wat ik voornamelijk las, was dat het geluid daar voorna heel slecht is.
1: Ja, klopt. Het geluid is gewoon, voor concerten is het not done eigenlijk. Nee, dat is niet, het zou gewoon het niet moeten gebeuren. Het is een gallenbak.
0: Ja.
1: Ja. Dus, maar of buiten dat gelaten... Ja,
0: genoten.
1: Prachtig. Absoluut genoten. Ja. De drie zussen, de Kersteloos, die zouden als eerste optreden, zeg maar, afgelopen zaterdag in het voorprogramma van Luc Kamps met de Mine Kind of Saturday Night Tour. En het programma zou om 6:30 beginnen, waar het niet dat het al eerder begonnen was en wij pas na 6:30 binnen waren.
0: Te laat gewoon.
1: Nou ja, op zich wel, ja. Maar ja, als ze zich gewoon aan het draaiboek gehouden
0: had
1: hadden...
0: Had je ook al 10 minuten gemist?
1: Nee.
0: Wel.
1: Nee. Maar goed, dat is echt wel jammer en zuur. Want wij kwamen inderdaad rond 6:45 binnen. Toen was er dus niks. Dus wij dachten,
0: was je zelfs een kwartier te laat. Ja, you fall door de mand.
1: Ik denk, nou, we zijn ruim op tijd. Want er is nog geen bedrijvigheid, niks. En er liep ook... Het was ook nog niet compleet gevuld. Het was een beetje een kwart aan mensen inmiddels in de arena. Dus wij zaten vol spanning te wachten totdat... Nou ja, het dus niet kwam.
0: Nou.
1: Dus maar goed, daardoor heb ik hem nu er maar in gezet. Ik denk, dan kunnen we toch nog een beetje nagenieten van de Kersteloos. Ik heb wel hier en daar wat TikTok optreden gezien.
0: Moet je het plaatje er maar bij denken.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Cowboy Kind of Love.

0: Oh, I Kinda Love van de Kersteloos. En straks nog meer over onze tour.
1: Kunnen niet wachten. Van het nieuw uitgebrachte album The Cellar Tapes. De Stormkamer Tapes van Don Williams. De volgende. Hoe noemde jij die tornado ook alweer?
0: Huh?
1: Vorige week hadden we het er nog over. De Cellar Tapes, de stormkelder voor tornado's. En toen had jij iets met five.
0: Ja, it's an F5.
1: F5, die dus.
0: Ja.
1: Uit de Cellar Tapes. I'm the One van Don Williams.

0: Zo'n typisch heerlijk Don Williams.
1: Ja, ik zeg, deze klinkt ook weer lekker.
0: Heerlijk.
1: Ja, alsof hij inderdaad gewoon weer...
0: Alsof hij er nog gewoon is.
1: Ja. Ja. Oké, okay, 6:10 was het dan afgelopen zaterdag tijd voor de tweede gast op Tede. En de 18-jarige Ty Meyers, die had een mooi verjaardagscadeautje voor zichzelf. Want hij zei al, ik word morgen 12 juli word ik 19. En waar kan ik dat nou beter vieren als hier op het podium?
0: Als in de arena.
1: Ja, dat. Waar iedereen op zijn feestje komt.
0: Ja, hè? Op zijn verjaardag.
1: Hij kan goed zingen, die jongen. Maar ja, waar het niet dat helaas het geluid niet meewerkte. Dus zijn stem is echt
0: was
1: niks.
0: Niet te horen?
1: Was, jawel, zijn stem was wel goed te horen, maar het weerkaatste heel erg. Het was gewoon jammer, want hij heeft gewoon een goede stem voor zo'n jong gastie. Ja, het is leuk voor een partijtje voetbal daar, maar dus ja, niet voor dat. Niet voor dat. Nou klonk hij wel heel goed, maar daarentegen even stil daarbuiten. Ja.
0: Dat we toch de ramen even dicht moeten doen.
1: Het derde gastoptreden was voor de script. Nou, en ik had daar heel hoge verwachtingen van.
0: Tegen.
1: En dat viel zo tegen. Hij kwam op in een mooi zwart pak. Echt of hij een outlaw cowboy was. Hoed op, lange jas en dat soort dingen.
0: Het is toch helemaal geen cowboy.
1: Het is helemaal geen cowboy. Maar hij wou een beetje in de sfeer meedoen en zo. En dat doet hij op zich hartstikke goed hoor. Maar hij kwam op in het eerste liedje. En hij was halverwege en hij was al buiten adem. En hij was zo vals als ik weet niet wat.
0: Heb ik ook meerdere berichten van gelezen.
1: Hij was echt knettervals.
0: Ja.
1: En dan deed hij ook nog, wou hij af en toe van die Gordon-achtige toestanden toevoegen.
0: Van die ad-libs.
1: Ja, van dat soort dingen. En dan op het einde van het liedje. Hou op man, ik ben not amused en al helemaal niet onder de indruk.
0: Nee.
1: Dus kappen daarmee. Dus
0: heb je het niet even geroepen?
1: Nou, boef.
0: Ik hier van Texel, Sini, vind dit niet te pruimen.
1: Nee, ik was er echt... Jannie vroeg nog of ik de oordopjes zou lenen. Ik heb bijna ja gezegd, want het was echt niet...
0: Dat was niet best.
1: Het was leuk om ze al hun... Want ze hebben heel veel bekende nummers natuurlijk.
0: Ja,
1: Man Who Can Be Moved, Hall of Fame. Echt, alle bekenden kwamen voorbij. Maar ik was niet onder indruk.
0: Nee. Nou,
1: jammer.
0: Ja, heel jammer.
1: Helaas.
0: Ja.
1: Wat ik dus wel een heel mooi nummer vond, maar wat niet tot z'n recht kwam... Ends of the Earth van Ty Meyers.
0: En hij gaat het niet halen, want Sini klets weer te lang.
1: Dus
0: zo meteen gaan we naar het journaal en de nieuwsberichten. En
1: kletsen we nou weer volop verder.
0: Komt-ie.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt... en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt... die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: van het einde van de aarde. Van het laatste nummer van de eerste uur. Top. Ends of the World. Nou, top of the world.
1: Nou, wat een leuk bruggetje, Anneke.
0: Ja, het is een kleine stap hier bij Country Time.
1: Welkom trouwens bij Tweede Uur.
0: Met Anneke en met Sini. Oh nee, ik moet zeggen met Sini en met Anneke. Eerst anders.
1: Ja.
0: Dit waren de Carpenters natuurlijk.
1: Ja, en we gaan verder met de Zac Brown Band. En vanaf morgen, 17 juli, gaat de Zac Brown Band weer op tour.
0: Komen ze ook naar Nederland?
1: Nee. De Love and Fear Tour. Deze tour telt 27 data's en loopt tot en met 21 november. Dus dat is de moeite. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Brothers Osborne, Grace Potter, de Old Crow Medicine Show en Fitz and the Tantrums. Nou zeggen de twee daarvan mij helemaal niks. Grace Potter zegt me niks en de Fitz and
0: Grace
1: Tantrums
0: is de zus
1: niks.
0: Van Harry.
1: Ik denk meer de oud-tante. Ja, de tour blijft in Amerika. Al wordt het wel eens hoog tijd dat ze naar Nederland komen.
0: Je hoort goede signalen en je hoort slechte signalen van dat concert.
1: Ja?
0: Sommigen vinden het nogal heftig.
1: Oké. Okay.
0: Want het is ook met demons en weet ik het allemaal. Maar het beschrijft een soort van zijn levenspatroon. Diepe dalen en dat soort dingen.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja, er zijn de meningen nogal over verdeeld. De een vindt het prachtig en die vindt het dat het perfect past. En het is een mooie opbouw. En de ander zegt, oh, het vreselijk slechtste concert dat ik ooit geweest ben.
1: Ja, maar hij moet nog beginnen.
0: Nee, maar deze heeft hij al eens gedaan. Love and Fear heet hij toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hij gaat vanaf morgen van start, staat het.
0: Nou, volgens mij gaat hij dan weer van start.
1: Oh, dat zou wel kunnen. Dat stond er niet bij in het verhaaltje. In ieder geval, dit is The Man Who Loves You The Most.

0: Love You The Most van de Zac Brown Band.
1: We hebben er weer één. Ik heb er weer één gevonden. Niet van echt te onderscheiden.
0: Nee, ik zag het al aan de titel en tenminste aan de artiestennaam. Ja. En denk, oh, dat is er weer één inderdaad.
1: Ja. Ja. AI, maar ik vind hem erg leuk en de tekst is geweldig. Het is een grappig nummer over iemand die wenst een telefoon te zijn, zodat hij of zij altijd dicht bij de geliefde is en alle aandacht krijgt. Ik denk dat er een heleboel mensen dat wel zouden willen.
0: Dat denk ik ook,
1: een goed gesprek met iemand beginnen is vaak niet meer te doen, omdat iedereen op zijn mobiel zit.
0: Ja.
1: En ja, ik maak mezelf daar ook schuldig aan.
0: Ja, ik ook.
1: Kijk, je hebt geen normale gesprekken meer, want iedereen kijkt op zijn telefoon. Ik bedoel, ga op de boot zitten.
0: Ja.
1: Tussen Den Helder en Texel.
0: Iedereen zit op zijn scherm.
1: Ja, het eerste wat ze doen is een schermpje pakken.
0: Ja.
1: Dus een normaal gesprek is bijna niet meer mogelijk. En dit is wel eens jammer.
0: Het is de tijd van het jaar. Hoe zeg je dat?
1: Deze eeuw.
0: Ja, hoe we er nu in zitten.
1: Ja. Hey Ho is de uitvoerende artiest, AI dus. Met de titel I Wish I Was Your Phone.

0: vind het onderwerp leuk gevonden.
1: Ja, zeker.
0: Door Arne Henrik Hornberg.
1: Oh, zo, dat is...
0: Dat is de tekstschrijver, de componist en de uitvoerende producent.
1: Oké. Okay. Ja, en dan was het zaterdagavond om 9:00 dan tijd voor de big man himself, Luc Kamps. En wat is dat, een vocale krachtbatser. Echt, dat is...
0: Terwijl hij iedere keer heel zenuwachtig is van optreden, hè? Net als André Hazes.
1: Ja, en dat merk je absoluut niet aan hem. Hij staat daar gewoon, hij doet zijn dingetje en hij doet... Ook gewoon de liedjes zoals je de liedjes kent van zijn albums.
0: Geen rare
1: fratsen erbij om het mooi te laten klinken of een ander melodietje. Gewoon, dit is het, dit is what you get. En gewoon goed. Gewoon alles is gewoon goed. Van het begin tot het eind. Hij echt tot 11:00 heeft hij zijn dingetje gedaan. En
0: wat vond jouw man ervan? Want het is natuurlijk geen country fan.
1: Nee, maar die had van tevoren, had ik hem al hier en daar met Luc Kamps naar zijn Spotify toegesluist. En af en toe bij je nummer dat hij, maar die ken ik. En die probeerde die dan ook voluit mee te zingen. Dus dat,
0: En Jannie en Bert, want Jannie wist niet wie het was.
1: Nee, Jannie en Bert die hadden ook zoiets van, we weten niet wat we moeten verwachten. Maar die hebben ook zichtbaar genoten. Die vonden het ook één muzikaal geweld. Met zoveel, er zagen wel 50.000 man stond daar binnen.
0: Ja, ja.
1: En bloed heet was het daar. Dat was dan wel minder.
0: Ja.
1: Maar goed, het is gewoon de hele happening op zich natuurlijk, is gewoon een feestje.
0: Nou ja, ik heb ook genoten, medegenoten.
1: Ja, ik denk, ik zal hier en daar van de bekendste nummers, zal ik even een stukje filmen, zodat je er toch een beetje bij bent.
0: Ook een beetje bij.
1: Ja, hij heeft zelfs tijdens het spelen, was hij op zijn gitaar, had hij een broken guitar string.
0: Ja.
1: Merk je niks van tijdens het hele optreden. Je ziet dat er een gitaar wordt gewisseld, maar qua sound of geluid...
0: Nee, want dan gaan de andere nemen dat wel over. Dus
1: heb je er niks van meegekregen?
0: Nee.
1: En hij deed zelf ook nog even zijn dingetje. Hij doet dan altijd even een biertje shotgun, hè?
0: Oh.
1: Ja, dat gaatje erin en hoppa, en weggooien. Ja, dat hoort er ook bij.
0: Oh, wist hij niet dat er statiegeld op zit?
1: Ja, denk ik niet. Dat is niet in Amerika, hè? Tijdens zo'n concert heb je natuurlijk altijd... pakken ze toch de wat ruigere nummers en de wat opzwepende nummers. Dat is nou eenmaal,
0: er staan
1: dat werkt.
0: Een hoop mensen.
1: Het is een feestje. Dus hier en daar natuurlijk wel een ballad, maar toch minder als dat je wil. Want de mooiere zijn toch meestal de ballads. Waaronder dus In Case I Ain't Around.
0: Maar die deed hij wel?
1: Nee. Dus vandaar dat ik denk van
0: Dan die maar
1: hierin.

0: Lightning Round van Luke Combs. En hiermee is het einde gekomen aan onze reeks, of tenminste mijn reeks concerten. Ik hoop dat er zich weer eentje aandient voor volgend jaar.
1: Hou vast wel.
0: Het begon met Morgan Wallen met z'n tweeën. Toen naar Jelly Roll en Post Malone samen met mijn man. En dan
1: het is elk jaar.
0: Ja, weet ik wel. Er komt elk jaar wel een grote. Maar dat moet ook wel net je cup of tea wezen, hè?
1: Morgan Wallen was september.
0: Ja.
1: Jelly Roll was augustus.
0: Ja.
1: En nou zit je jullie. Dus het komt vast wel, hoor. In de loop van het
0: jaar. Ja, maar
1: dan
0: moet
1: het
0: ook
1: jaar
0: net wel degene zijn waar je heen wil.
1: Jawel, komt vast wel.
0: Ik hoop erop. Jawel. Ik ben het. Ik hou ervan. En ja. A night on the town, hoor.
1: Ja, nou, en de volgende keer ben ik er weer bij, hoor.
0: Zeker.
1: Fishing in the Dark. Het is een enorme klassieker uit de jaren 80 die iedereen zou moeten kennen en meezingen. En ik moet eerlijk bekennen, ik kan dat niet. Ik kan niet het hele liedje worden.
0: Oh, nee, niet het hele liedje, maar zeker het refrein en alles. En ze doen er zelfs een dansje op, hè, zittend.
1: Het refrein zou ik mee kunnen zingen, maar niet alles. Nee, dat is het. Maar het nummer werd wel een enorme hit.
0: Ken je het lijndansje op de grond?
1: Dat weet ik niet.
0: Dan zitten ze met z'n allen zeg maar tegenover elkaar, maar dan in een lijn. En dan doen ze zeg maar, net als de Macarena, doen ze er allemaal.
1: Doen ze een hengel uitgooien?
0: Nou ja, doen ze zeg maar op het liedje, doen ze zeg maar wat er gezongen wordt, doen ze dan na met
1: uitbeelden.
0: Handen en voeten.
1: Oh, oké.
0: Op zich heel grappig.
1: Ga ik opzoeken. Ja. Jij gaat opzoeken, Ryan Green.
0: De video.
1: En dan ga ik dit opzoeken. Het werd een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot Country Songs in de US. In Canada werd het ook een nummer 1. En het groeide uit tot de bekendste en meest geliefde song van deze band. De Nitty Gritty Dirt Band. Het is wel een hele leuke naam trouwens. En hoewel de titel doet vermoeden dat het over nachtvissen gaat, Fishing in the Dark, is het eigenlijk vooral een heel romantisch liedje. Het vissen is vooral een excuus voor een nachtje samen onder de sterrenhemel.
0: Nou. En meer.
1: Fishing in the Dark.

0: Fishing in the Dark van de Nitty Gritty Dirt Band.
1: Echt lekker.
0: Ja. En we blijven een beetje in de klassiekers hangen, want Walking Away is een van de meest bekendste en meest geliefde nummers van de Amerikaanse countryband Diamond Rio.
2: Ik dacht dat jij niks had.
0: Nee, maar ik kan snel improviseren.
2: Oh ja, dit is
0: ik
2: gewoon kan, spontaan.
0: Ja, dit is snel improviseren. Het nummer werd uitgebracht in 1995 en ik behaalde een nummer 2 in de Billboard Hot Country.
2: Mm-hmm. Zeg maar.
0: Ja, Diamond Rio.
2: Ik vind dat je je goed eruit gewerkt hebt hier.

0: Walking Away van Diamond Rio.
1: De volgende staat erin, omdat ik een aantal nummers nog te kort kwam voor de editie van vanavond.
0: En dus, ze zijn allemaal best kort.
1: Dus ik weet niet of het wat is.
0: Oh, je hebt hem niet geluisterd?
1: Nee, dat gaan we nu horen.
0: Oh, ik heb wel een leuke nog dus nog. Als er niks is, dus moet je even naar beneden scrollen.
1: Ja, dat is
0: wel leuk.
1: We gaan het even afwachten. Hij duurt 3 minuten 40 en als we er halverwege al zat van zijn...
0: Dan kan je die andere lezen.
1: Doen we die andere. Salt of Sanity van Zac Top.

0: haar was te doen?
1: Ja, zeker wel. Ja,
0: prima. Zoals jij al zei, het meeste van Sektop kan je gewoon erin zetten.
1: Is toch een beetje de jongere Alan Jackson, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik bedoel, hij is nog wel hartstikke jong, maar hij heeft een oude ziel.
1: Ja, en over die oude ziel gesproken.
0: Die komt nou.
1: Die komt nu aan boord, want Still the One is een heel bekend nummer van Shania Twain. Maar ook het nieuwste nummer van Alan Jackson.
0: Ik zou zeggen, het is niet hetzelfde nummer.
1: Nee, nee, het is een heel nieuw nummer.
0: Ja.
1: En ondanks dat hij met toeren gestopt is, is hij zeker niet gestopt met muziek maken. Dus hij heeft een liefdevol cadeau voor zijn vrouw, die uitgebracht op 25 juni. Zijn vrouw Denise. En daar heeft hij een klein stukje tekst bij toegevoegd. In honor of the 50 years this year, I went to the studio and recorded that little pop song with some country season on it and gave it to her for her birthday. Cause she's still the one.
0: Ah, dat is toch lief.
1: Mr. Alan Jackson. Ah.

0: manier zo te bellen, maar een lekker tempo nummer.
1: Ja, inderdaad. Ik had er hier heel iets anders bij verwacht. Ik had hem nog niet gehoord. Deze stond er vorige week al in. En de tekst die ik erbij had geschreven was: heel veel plezier zaterdag en hou me een beetje op de hoogte.
0: Nou, heb ik gedaan.
1: Beide is gelukt. Ja. Evermine, Luke Combs en Alison Krauss.

0: Luke Combs en Alison Krauss. En ik ben geen fan van Alison Krauss zelf, maar als
1: in
0: ze
1: combinatie.
0: In combinatie doet ze het wel. Ze heeft een hele mooie tweede stem.
1: Ja, klopt. Want ik vind het voor zichzelf vind ik het te zacht en te
0: tuttig.
1: Ja,
0: maar ze heeft natuurlijk ook dat hele mooie met Brad Paisley.
1: Ja.
0: De whisky lullaby, die is ook zo mooi. En daar past het samen met een mannelijke stem past het heel goed. Ja. Maar alleen vind ik er gewoon niet...
1: Is het niet ons kopje thee?
0: Nee, laten we het daarop houden.
1: Lindsay Lou komt ook met een nieuw album. En die komt uit in augustus. Bluegrass Women gaat het heten. En het is een eerbetoon aan de vrouwelijke pioniers in de bluegrass muziek. Een genre dat historisch gezien eigenlijk gedomineerd werd door de mannen. En Lindsay die ontdekte dat veel klassieke bluegrass nummers geschreven waren.

0: Ja, Lindsay Lou, Tatjana Hush Reeves of zo, Laurie Lewis, Maddie Whittler, Alison Brown, Hashi, Chihachio. En dat.
1: Tatjana Hargreaves. Ik weet niet wat jij er net van maakte.
0: Nou, maar ik kon het allemaal niet zo snel lezen dat het voorbij ging. Zoals ik moest sneller schrijven, dat het ging nogal snel voorbij.
1: Okay.
0: Dus goed, maar dit is dus Evermine. Oh nee, All I Ever Loved Was You, sorry.
1: Ja.

0: All I Ever Loved Was You van Lindsay Lou met de crew.
1: Nou, dat is leuk bedacht. Sini. Het volgende nummer kwam ik van de week weer tegen in mijn Spotify-lijst. En het is zo'n nummer wat in je hoofd blijft zitten. En dat was dus bij deze het geval. De hele dag lang heb ik dat nummer in mijn hoofd.
2: Straks
1: dus
2: weer.
1: Met het risico dat het vanavond weer gebeurt en ik weer de hele rest van de avond dit refrein in mijn hoofd heb, gaan we nu luisteren naar Billy Currington met People Are Crazy. En ik heb voor het eerst wel eens goed naar de tekst geluisterd.
2: Oh.
1: En het is het gaat over een toevallige ontmoeting in een café. En dat groeit uit tot een bijzonder verhaal met een onverwacht einde. Een nummer over toeval, levenswijsheid en de uitspraak People are crazy. Heb jij het ooit wel eens heel goed beluisterd?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nou, zou ik even doen.

0: Rossini, wijze les. Zit je ooit in een bar naast iemand, ga dan niet op je telefoon zitten, maar ga het gesprek aan. Babbel een uurtje of twee met die meneer of mevrouw. Dan kan je zomaar zijn dat je een hele rijke erfenis tegemoet ziet.
1: Ik ben voor.
0: Ja, want hij zat dus zonder dat hij het wist naast een miljonair. Ja. En hij heeft dus al zijn geld georven. Ja. Het kan zomaar gebeuren.
1: Ik denk dat ik vanaf nu elke dag naar de bar ga.
0: En gewoon een gesprek beginnen. Je weet nooit waar het toe leidt.
1: Dat. Jij hoorde dit van de week, jouw nummer van net, op Spotify. Ik hoorde het volgende nummer, hoorde ik op Country Radio voorbij komen.
0: Vanwege dat jij weer KPN hebt.
1: Ja, die is ook alweer eens leuk. Ja. Undivided heet het nummer. En dat is de samenwerking tussen Tim McGraw en de helft van Florida Georgia Line, Tyler Hubbard. En er is ook nieuws op dat gebied, Anneke.
0: Vertel, ja, Fini. Ik ben razend nieuwsgierig.
1: Ja, je hangt aan mijn lippen.
0: Zeker, zeker.
1: De heren Tyler Hubbard en Brian Kelly, die zijn weer Florida Georgia Line.
0: Ze zijn weer back together.
1: Ze zijn weer back together. Ah. Na 4 jaar onenigheid hebben ze de strijdbijl weer begraven.
0: De wat?
1: Onenigheid.
0: De strijdbijl?
1: De strijdbijl.
0: Ja, je zei het een beetje raar.
1: Oh ja?
0: Ja. Luister maar terug zaterdag.
1: De strijdbijl.
0: De strijdbijl.
1: Hebben ze begraven en ze hebben de hereniging ging stapsgewijs en heeft in 2026 weer geleid tot een officiële comeback op het podium.
0: Nou.
1: Dus dat zal ongetwijfeld, ik heb nog niet gezocht, al misschien wel nieuwe muziek zijn, maar die zal er zeker weer komen.
0: Ik denk het wel.
1: Maar dit is in ieder geval nog een oudje van Tim McGraw samen.
0: Met Tyler.
1: Undivided.
0: Oké.
1: Ja.

0: Undivided, Tim McGraw en Tyler Hubbard. En dit was hem.
1: Het zit erop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Volgende week nieuwe kansen, nieuwe rollen, nieuwe
1: precies,
0: alles.
1: Ik wens iedereen een heel fijn weekend alvast. Met genoeg te doen, want ik heb Speed Weekend is er. En,
0: ja, klopt. En de food,
1: Beach Food Festival. Ja. En het wordt misschien iets minder warm, maar even goed mooi weer.
0: En een harde wind erbij.
1: Oh, dat is dan weer wat minder.
0: Ja,
1: maar goed. Bedankt voor het luisteren allemaal. Veel plezier zo meteen met Mike. En wij gaan er vandoor.
0: Ja, zie je ons rennen vanaf de Heuvelland?
1: Ja, nou ja. De meisjes van de prairie. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. Daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De berekeningstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

nachten zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag
0: van 4 tot 6.
1: De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. In de ochtend is het droog, maar vanaf de middag kan een enkele bui vanaf zee binnenschuiven. Het wordt rond 19 graden. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 6. Kortom, een frisse dag, een kans op een bui en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Ik heb geen therapie nodig, maar een gezonde dosis Radio Tessel.

Ik vond dit toch wel een geweldige opener voor het vakantieprogramma. Ondertussen aflevering 2, om het maar zo te zeggen. Ja, ik ben op vakantie, maar ik heb er wel voor gezorgd dat jullie toch programma's kunnen luisteren. Zodat jullie niet verstoken zijn van de gospelmuziek, om het maar zo te zeggen. Jamie Rowe mocht de boel openen vandaag. Let's get this party started. En dat is toch alweer een trickje uit 2019. Welkom, we gaan gewoon lekker vrij draaien. We hebben eigenlijk geen echte rubrieken, hoewel in de tweede uur ik gewoon wel gedacht heb van laat ik er maar eens een blokje Nederlandstalig in doen. En dan bedoel ik in dit geval eigenlijk een soort schijf van 5. Er worden dus daar 5 Nederlandstalige platen gedraaid. Dus voor diegenen die van Nederlandstalig houden, die weten, ze mogen lekker blijven hangen. We gaan gewoon door, want allemaal heel fijne muziek. 2 uur lang. En zo gaan we lekker door met Dan Bremnes. En deze plaat heet Cortado. Ik zou zeggen, listen and enjoy.

Mysterious Ways van Rachel Purcell op je radio. Daarvoor Dan Brandes en Cortado. Ja, ik vind het wel eens een keer lekker hoor, om gewoon even zo vrij te draaien, om het maar zo te zeggen. En in ieder geval zorg ik er dan voor dat jullie toch nog wat gospelmuziek op je radio hebben. Zoals deze. Dit is ook een fijne plaat hoor. Is gemaakt door Becca Shea. En het heet Crown of Beauty.

Ja, het voordeel van zo'n vakantieprogramma is dat je kan proberen om in ieder geval wat muziek allemaal op te zoeken waar mensen vrolijk van worden. Ja, wat mij betreft word ik hier vrolijk van. He's My Rock, muziek gemaakt door Christafari. Daarvoor hoorde je Beck Asher en Crown of Beauty. En alleen de titel maakt je dan eigenlijk alweer vrolijk. En ja, stil zijn, dat hoeft dan ook alweer niet. Want ja, daar hebben we een plaat voor. Dat heet dan I Won't Be Silent. Hier is Anne Michel.

Zo, even een dance trackje met Joshua Laser en Fix My Eyes. Daarvoor hoorde je Anne Michelle Lee en I Won't Be Silent. En dat is tegelijkertijd een titel van een EP die ze heeft uitgebracht. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar Sunday. Brengt best wel wat soulvolle muziek, moet ik eerlijk zeggen. En dit is zo'n single wat best wel soulvol is. Het heet Take Over Me. En ik zou zeggen, luister en geniet hier bij Gospel Magazine.

Ja, he'll do it again. Inderdaad, al die herhalingen, die weet hij altijd wel te brengen. Nee, ik heb het over Kirk Franklin en Do It Again. Daarvoor had je Sunday en Take Over Me. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een trackje van No Big Deal in samenwerking met Kato on the track en Project Pat. Deze heet Never Going Back.

samenwerking tussen de band Table and People and Songs en What Could Have Been. Daarvoor hoorde je No Big Deal samen met Kato on Track and Project Pat en Never Going Back. Nou, dat is dan ook eigenlijk al wel weer een goede titel. En dan gaan we nu het allemaal hebben over vreugde. Het heet namelijk All Joy en dat is ook de titel van een album. Is gemaakt door Natalie Lane. En ja, daar word je blij van.

Ah, take it for granted. Je hoort de muziek van Graham. Daarvoor dat vrolijke All Joy van Natalie Lane van het gelijknamige album. Is het tijd geworden om eigenlijk een oud lied weer eens eventjes naar boven te halen, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Een tijdje terug kwam Josiah Queen in samenwerking met Toby Mac met een nieuwe versie van de plaat Jesus Freak, die in de jaren 90 een hele grote hit is geweest voor de heren van DC Talk. Later is er ook een remix van gemaakt, maar dit is weer net anders.

Ja, we maken het tegenwoordig allemaal zo moeilijk, hè. Als het niet moeilijk is, dan weten wij het altijd wel moeilijker te maken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Daarom deze plaat, Simplify. Is muziek van Nate Moore. Daarvoor hoorde je Josiah Queen samen met Toby Mac en Jesus Freak. Een oude hit van DC Talk. Later toen de... Nou, 25, ik moet het even goed vertellen. 25 jaar nadat de eerste Jesus Freak uitkwam, is er nog een remix van gemaakt door Owl City. En ook dat is eigenlijk wel een prachtige versie. Maar ik vind deze ook eigenlijk wel heel erg leuk, omdat hij gewoon net even iets meer ingetogen is. Zo, en dan heb ik nog een paar platen voor je te gaan. Even snel nog een tussendoortje. Samen met Young Chris. Hier is Brand New Soul. Brand new-

0: Ja, we gingen even op roadtrip en dat deden we samen met Roxana Grace. Daarvoor hoorde je Young Chris en Brand New Soul. Is het tijd geworden om het eerste uurtje even af te sluiten? En dat gaan we doen met Lamp Culture samen met Shime Ahua. En dat heet Wordy. En dan in het tweede uur ben ik weer terug met een schijnwerp op de schijf van 5 en een schijnwerp op flashback. Oh nee, ik mag niet liegen natuurlijk. We hebben helemaal geen rubrieken. Had ik je bijna tuk. En mezelf ook.
1: Yeah.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd... omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus... komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam... ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt... en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted.

Zo, je luistert naar het tweede uur van het vakantieprogramma Gospel Magazine in dit geval. We hebben een vakantieshow in verband met het feit dat ik er gewoon even tussenuit ben, maar toch wilde dat je gospels kon luisteren. Dus heb ik die programma's toch eventjes opgenomen. Je hoort de muziek van Lee Vazie en He Is. En we gaan zometeen nog lekker een heel uur voor je draaien. En dat betekent ook dat we in dit geval toch wel eigenlijk een soort van schijf van vijf hebben. Want ik heb namelijk 5 tracks Nederlandstalig uitgezocht om die eigenlijk maar lekker toch ook te draaien. Dus voor de mensen die van Nederlandstalig houden, die komen ook lekker aan bod vandaag. En deze is van Gladden, Hate Alright. Daar gaan we eerst mee beginnen. En dan heb ik straks voor je Allison Ayde met Liar.

0: luisteren we dan nog eventjes naar het einde.
1: Let's go! I feel really good about that.
0: Ja, dat
1: How
0: is toch...
1: How do you guys feel?
0: Ja. Hè? Meisje, weet toch, wees er eens klaar. Allison Ida hoorde je met The Liar, met als subtitel Truth Is. En dan in dit geval ook de funk version. Ja, er zitten wat stiltes in die platen. Dan denk je van, hij is afgelopen, ik schrik maar eigen helemaal wezenloos. Nee hoor, hij loopt gewoon lekker nog door. Daarvoor hoorde je Gladden en Alright. Is het tijd geworden om ook nog eventjes lekker een samenwerking te gaan beluisteren tussen de Lefevre Quartet en Joseph Habedank. Ja, je hoeft eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Maar toch heet deze plaat Troubles. Luister maar.
2: The

Aaron Just en zijn laatste uitgebrachte single, voor zover ik het weet, heet Authority. Wel een fijne plaats. Daarvoor hoorde je de Lefevre Quartet samen met Joseph Hebbedenk en Troubled. Gaan we het even ietsje rustiger aan doen, maar zeker niet minder mooi. Een plaat getiteld You Were Always There. En het is gemaakt door Justin Gambino.

0: Ja, zo, dat was even Black Rockstar en Hope. Daarvoor hoorde je Justin Gambino en You Were Always There. En dan gaan we eigenlijk naar een soort van...
1: schijf van vijf.
0: Ja, maar we gaan dat eventjes op een hele andere manier doen. We hebben gewoon vijf Nederlandstalige tracks voor je uitgezocht. Ik dacht bij mezelf, laten we eens een mooi blokje Nederlandstalig maken. Waarbij dat we gewoon even wat nieuwere materiaal van de artiesten laten horen, om het maar zo te zeggen. Zo gaan we eerst luisteren naar een single van Christy. En deze noemen we Dit Moment.
2: Het leven lijkt eenvoudig, met jou hier spelend op de grond.

0: Ja, dat was toch prachtig van Christy, dit moment. Het volgende liedje, dat is een stukje ingetogener. Is gemaakt door Ralf van Manen. Het heet Laat het los. En ook al is het rustig, het is zo mooi.
1: Gebroken en al.

Damascus of Ralph van Manegem, Laat het los. En je merkt dat hij steeds hoger gaat zingen. En dat komt eigenlijk doordat hij zijn John Denver tour heeft gedaan. En bij John Denver zitten er heel veel hoge noten in, om het maar zo te zeggen. En dat heeft hij eigenlijk wel goed opgetraind, lijkt het wel. In ieder geval hebben we nog een leuk ander tussendoortje voor je. Hier is namelijk Illusie van Damascus.

0: ik wilde eigenlijk bij deze 5 platen die ik Nederlandstalig heb uitgekozen ook maar wat rustigere platen ertussendoor hebben. En zo hoorde je dus nu Nathalie Wind en Ogen Dicht. En natuurlijk die van Ralf van Manen met Laat het Los was ook behoorlijk relaxed. Damascus met Illusie hoorde je voor Nathalie Wind. En ook dat is eigenlijk wel een hele fijne plaat, ook al is het natuurlijk een totaal andere stijl. De volgende stijl is ook weer totaal anders. Het is een plaat gemaakt door David de Vries Soundtracks. Het heet Ik Wil Leven en dat komt van zijn album Alles is Mogelijk. Ja, een gospel magazine is eigenlijk wel blij dat dit soort platen gemaakt worden, hoor. Een beetje rock, een beetje pop en gewoon Ik Wil Leven.
1: Ik loop door.

alleen al voor het intro zou ik deze plaat iedere week willen draaien. We hoorden van het album Good Answers, de track God Gives Good Answers. En dat is gemaakt door Karen Peck en New River. Daarvoor David de Vries en Ik Wil Leven van het album Alles Is Mogelijk. En dan is het nu tijd geworden om nog eventjes twee rappertjes te laten ze rappen. Om het maar zo te zeggen. Ja, dat lijkt me toch wel handig. Ik heb het over Lecrae samen met Miles Minnick. Een EP heet Get Well Soon. En de track die ik draai is Graced Up.

dit kwam van de gelijknamige EP Best Part. En ja, de titeltrack die ik dus voor je draaide van Matthew Maciel. En die was ik ook nooit tegengekomen. Zo'n man via de socials gaat het dan. En dat heb je natuurlijk met social media en dat soort zaken. Dat ja, mensen toch wat makkelijker bij je terecht kunnen komen, om het maar zo te zeggen. En eigenlijk is dat ook best wel leuk. Zo ook deze man. Daarvoor hoorde je Lecrae samen met Miles Minnick. Die twee mensen die werken steeds meer samen. Ze hebben samen een complete EP gemaakt en die heet Get Well Soon. De track Graced Up nam ik voor je mee. Hebben we ook nog een nieuwe single, of tenminste, ja, de laatste single die ze heeft uitgebracht, zo moet ik dat zeggen, want het is natuurlijk een vakantieprogramma, dus hij is al een poosje uit. Is You're the One in ieder geval, deze single. Het is gemaakt door Sherry Farina. En ik moet eerlijk zeggen dat het ook weer een geweldige plaat is. Ook weer zo'n ontdekking via de social media. En dat vind ik zo leuk, hè?

0: is gewoon goed gemaakt. Sherry Farina en You're the One. Het is tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Mocht het nou zo zijn dat je meer wil weten over dit programma, dan kun je op Facebook bijvoorbeeld even mijn naam opzoeken. Dat is Theo Boer. Dus echt gewoon Theo Boer, hè? Zonder de tussen, want ik heet geen Theo de Boer. Zie je het kruis met de uitzendstralen, dan is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op Facebook of Instagram hebben we ook een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. En daarnaast kun je altijd natuurlijk nog andere gospels luisteren bij onze playlist op Spotify. Gospel Magazine even aan elkaar schrijven en ook daar dat kruis met die uitzendstralen. We gaan eruit met muziek van Corey Wise en het heet Leper. En eigenlijk is het best mooi. Tot de volgende keer.
1: A leper, strike one. A Samaritan, strike two. A social outcast, strike three, who fell at the feet of Jesus.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

luistert naar de Dance Night van Radio Texel.

Je luistert naar de Dance Night van Radio Texel.

0: Watch me ride.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Independent.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Bossart, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4.